0: Sopas geluister na Jeremy Camp met We Need, voor dit Sanctus Reel met Lead Me. Ons sondagoggend oordenking is soos altyd net na 8. Ons skriflesing vanoggend uit Jeremia 1 vers 4 tot 9. En ons tema, wat is jou verskoning?
1: 90.1 SM

0: Casting Crowns met Holy One bring ons aan die einde van ons eerste uur van saamkuier. Ek is Johan Lerm, ek is nog tot 9 uur in jou geselskap.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Country Girl van Bloem, Dodo Njoka. Vandag die 30ste van Augustus 2026. Ons internasionale dag wat ons vier is International Whale Shark Day, National Beets Day, National Toasted Marshmallow Day en ook National Grief Awareness Day. Be Kind to Human Week is dan tot en met 31 Augustus nog. Dan vanaf 30 tot 31 Augustus is het Notting Hill Carnival en Legacy Week eindig 5 September. Vir oulaas kyk ons waarvoor Augustus maand bekend voor is. National Peach Month, Family Fun Month en ook National Wellness Month.
1: 104.1 SFM.

0: Dit dan hoe ons jou verwelkom by die tweede uur van ons sonnigoggend saamkerk met my en Rico Aries. Dit was 34 grade suid gewees met vleeg oor jou berge. So die musiek nou voort met Neon Dreams, Live Without Fantasies.
1: 104.1

Yvonne Gader, saam met Adams, wat nou? Weer eens goeiemôre, welkom. Jy is ingeskakel op SFM, saam met by en Rico Aries, ek jou geselskap tot so voor 12. Hier is Thaya se Oor Dit.

0: 1601 ondernemings is dan in die eerste 7 maande van die jaar in Suid-Afrika gelikwideer, maar die totale aantal liquidasies het dan jaar op jaar, sien ek het dit afgeneem, en volgens die jongste syfers van Statistiek Suid-Afrika het die aantal liquidasies in Julie met 23.2% gedaal, van 311 in Julie verlede jaar tot 239 van die jaar, en liquidasies van maatskappye het met 44 gevalle afgeneem, terwyl liquidasies van beslote korporasies met 28 gevalle gedaal het. Oor die 3 maande tot einde Julie het die aantal liquidasies met 13.9% afgeneem, van 825 in 2025 tot 710 van jaar.
1: Jou streekstasie SA

Sondagoggend ingeskakel op SFM, derde dag gewees met dieselfde. In die lang gras geniet nou DJ Ossowa.

0: Simply Alive, Byron Kenu. 30 Augustus, jy vier vandag jou verjaarsdag saam met Cameron Diaz, Amerikaanse actrice, Warren, Amerikaanse belegger, sakeman, Andy, voormalige Amerikaanse tennisster, en dan ook Michael, Amerikaanse acteur. So, as jy dan vandag jou verjaarsdag vier, baie geluk, mag al jylle drome en wense hierdie jaar waar word, en geniet die bederf, vandag gepaard gaande met jou verjaarsdag.
1: 24/7 SFM

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: heeltemal.
1: Christyn met heeltemal is hoe ons uur begin en hoe ons uur geëindig het was Queen met Bohemian Rhapsody. Sê vir my, jy het nie Klipaard saam gesing nie, hoekom dan nou nie? Dis een van daardie liedjies wat net 'n tipe inspirasie en jou wakker maak en jou net Klipaard wil laat sing. Welkom, goeiemôre. Hi, my naam is Corrie. Ek kuier saam met jou tot en met 6 uur vanaand toe. En ons is net hier om 'n lekker Sondagmiddag te hê. Dis die 30ste Augustus vandag. Ja, môre is die laaste dag van Augustus en Dinsdag is die eerste dag van lente. Volgens die boeke en geskiedenis en al daai goed. Maar ons almal weet lente in Mosselbaai en die tuinroete begin eers hier van November af. Maar nou ja, is dit maar net so en hoe dit is. Maar okay, genoeg gebabbel van my kant af. Terug na die musiek, Liani May met Plaashuis.
2: Musiek op sy beste, net hier op

0: mekaar.
1: Ons het begin met Heinz Winkler en Meisie van my hart. Het ons geluister na Rieke Nel met Sak en Pak. En Moa het nou net gespeel met Magnetis. Hier is H-Blocks met Ring of Fire.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Dit was David Fourie wat gesê, dis verniet vir jou, for free, just take it, defy it net. Jamie Fine voor dit met If Anything's Left. Hier is Lucy's Panda met Leef Jou Lewe.
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Almere met vloed verlief. Welkom by ons tweede uur van saam kuier. The Backstreet Boys gaan ons afskop en everybody.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Ivan Roo met Anders en voor die breek Vrye Ridings met Castles. Hier is ons Joe F met Vliegmachine.
1: 90.1 104.1 SFM.

Welkom by ons laaste uur van Saam Kuier. Ons het om begin met Jessica en 'n liedjie getiteld Shout. Dit ons geluister na Menke Brits met Valleys en Ocean Hills met Bound, Nari Breek, Lia en Sensasie met Ou Liefde.

0: Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's. En voor die breek, Piet Pompies met Waar, Wy, Wat, Wou. Hier is Eden met Kom Klop Weer.
1: 90.1 SFM.
2: Ek het jou lief, jy weet ek het, ek trek jou in.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.